0: Peace. Good morning.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Natuurpunt Aartselaar vraagt inwoners om zwaluwnesten aan huizen, schuren en andere gebouwen niet weg te halen. De vereniging deed die oproep via Facebook. Zwaluwen bouwen en gebruiken nu opnieuw hun nesten. Daarom mogen de nesten niet verstoord worden. Wie een zwaluwnest aan zijn woning of gebouw heeft, kan dat melden bij Natuurpunt Aartselaar. De vereniging wil inwoners zo aanmoedigen om de nesten te beschermen. Daarvoor is er ook een premie van €50.
4: Vanaf morgen start Elia met voorbereidende werken in de Fabiola-laan in Schelle. Er komt een nieuwe nutskabel tussen de Kapelstraat en het Kerkplein. Auto's kunnen blijven doorrijden. De snelheid wordt wel beperkt tot 30 km per uur. Fietsers en voetgangers moeten tijdens de werken soms oversteken naar de andere kant van de straat. In de eerste fase is de halte Kapelstraat richting Niel mogelijk moeilijk bereikbaar. Ze wordt dan misschien niet bediend. In de derde fase blijven alle haltes bereikbaar. De grote heraanleg van de Fabiola-laan start voorlopig eind 2026.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het 16 graden. Dinsdag is er meer kans op buien. Het blijft iets frisser, met maxima rond 21 graden. De wind blijft meestal matig. Woensdag blijft het wisselvallig, met af en toe een korte bui, maar ook droge momenten. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Onder het stadsplein in Mortsel opent vanaf morgen een nieuwe afgesloten fietsenstalling. Buurtbewoners en mensen die in de buurt werken kunnen er voor €70 per jaar een plaats huren voor hun fiets of bakfiets. Er komen 118 extra plaatsen bij. In totaal is er in de ondergrondse parking nu ruimte voor 476 fietsen. Een deel is tijdens kantooruren voor stadspersoneel. Volgens de stad is er steeds meer vraag naar veilige fietsenstallingen. Mortsel telt nu 10 afgesloten buurtstallingen, goed voor zo'n 300 plaatsen.
4: Natuurpunt Aartselaar vraagt inwoners om zwaluwnesten aan huizen, schuren en andere gebouwen niet weg te halen. De vereniging deed die oproep via Facebook. Zwaluwen bouwen en gebruiken nu opnieuw hun nesten. Daarom mogen de nesten niet verstoord worden. Wie een zwaluwnest aan zijn woning of gebouw heeft, kan dat melden bij Natuurpunt Aartselaar. De vereniging wil inwoners zo aanmoedigen om de nesten te beschermen. Daarvoor is er ook een premie van €50.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het 16 graden. Dinsdag is er meer kans op buien. Het blijft iets frisser, met maxima rond 21 graden. De wind blijft meestal matig. Woensdag blijft het wisselvallig, met af en toe een korte bui, maar ook droge momenten. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Haal je beste dansbenen maar al boven, want op vrijdag 5 juni verwelkomen we jullie graag op de eerste gratis editie van Reet Danst in 2026. Kom samen met familie, vrienden of collega's het weekend goed inzetten op de gratis afterwork in het park van Reet op vrijdag 5 juni met start te 18 uur 's avonds en dat tot 12 uur 's nachts. De inkom is gratis. Er wordt eten voorzien. Park van Reet vind je aan de Koningin Astridlaan nummer 4 te Rumst. Info vind je ook via www.barzomer.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De Zuidrand draait om jou.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren, dorpsdag en bierproeverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de dorpsdag ook de bierproeverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand, je weekend begint hier.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf morgen start Elia met voorbereidende werken in de Fabiola-laan in Schelle. Er komt een nieuwe nutskabel tussen de Kapelstraat en het Kerkplein. Auto's kunnen blijven doorrijden. De snelheid wordt wel beperkt tot 30 km per uur. Fietsers en voetgangers moeten tijdens de werken soms oversteken naar de andere kant van de straat. In de eerste fase is de halte Kapelstraat richting Niel mogelijk moeilijk bereikbaar. Ze wordt dan misschien niet bediend. In de derde fase blijven alle haltes bereikbaar. De grote heraanleg van de Fabiola-laan start voorlopig eind 2026. Onder het stadsplein in Mortsel opent vanaf morgen een nieuwe afgesloten fietsenstalling. Buurtbewoners en mensen die in de buurt werken kunnen er voor €70 per jaar een plaats huren voor hun fiets of bakfiets. Er komen 118 extra plaatsen bij. In totaal is er in de ondergrondse parking nu ruimte voor 476 fietsen. Een deel is tijdens kantooruren voor stadspersoneel. Volgens de stad is er steeds meer vraag naar veilige fietsenstallingen. Mortsel telt nu 10 afgesloten buurtstallingen, goed voor zo'n 300 plaatsen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het 16 graden. Dinsdag is er meer kans op buien. Het blijft iets frisser, met maxima rond 21 graden. De wind blijft meestal matig. Woensdag blijft het wisselvallig, met af en toe een korte bui, maar ook droge momenten. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detective Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidland. Give me a beat!

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaalvoetbalclub Hoven organiseert op zaterdag 6 juni de 8e editie van de Nick Steegman Cup, een outdoor minivoetbaltoernooi. We organiseren het toernooi ook dit jaar in samenwerking met KFC Lint, een club waar Nick vele jaren actief is geweest. Het toernooi gaat door op het kunstgrasveld gelegen te Lerentveld 35A te Lint. Er zijn twee divisies, competitief en voor de fun. Wedstrijden 5 tegen 5, 4 spelers, 1 doelman. Ploegen, zowel heren als gemengd. Bij de inschrijving kies je zelf in welke divisie je ploeg deelneemt. Inschrijven doe je via www.tournifyapp.com/live/Nick Steegmans Cup 2026 of via de app van Tournify. Graag tot binnenkort. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Natuurpunt Aartselaar vraagt inwoners om zwaluwnesten aan huizen, schuren en andere gebouwen niet weg te halen. De vereniging deed die oproep via Facebook. Zwaluwen bouwen en gebruiken nu opnieuw hun nesten. Daarom mogen de nesten niet verstoord worden. Wie een zwaluwnest aan zijn woning of gebouw heeft, kan dat melden bij Natuurpunt Aartselaar. De vereniging wil inwoners zo aanmoedigen om de nesten te beschermen. Daarvoor is er ook een premie van €50.
4: Vanaf morgen start Elia met voorbereidende werken in de Fabiola-laan in Schelle. Er komt een nieuwe nutskabel tussen de Kapelstraat en het Kerkplein. Auto's kunnen blijven doorrijden. De snelheid wordt wel beperkt tot 30 km per uur. Fietsers en voetgangers moeten tijdens de werken soms oversteken naar de andere kant van de straat. In de eerste fase is de halte Kapelstraat richting Niel mogelijk moeilijk bereikbaar. Ze wordt dan misschien niet bediend. In de derde fase blijven alle haltes bereikbaar. De grote heraanleg van de Fabiola-laan start voorlopig eind 2026.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het 16 graden. Dinsdag is er meer kans op buien. Het blijft iets frisser, met maxima rond 21 graden. De wind blijft meestal matig. Woensdag blijft het wisselvallig, met af en toe een korte bui, maar ook droge momenten. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids en wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel en kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het Open Kerkenweekend, het Open Huis aan de Mijlstraat 108 De Duffel. Met op vrijdag 5 juni van 20 tot 21 uur 30 Rick Torres over kerk, geloof en humor. Op zaterdag 6 juni van 11 tot 12 vernissage De Pelikaan en anderen van 14 tot 15 uur 45. Verkenning van het Open Huis van 16 tot 17 uur. Atelier Hoe Zinvol Mediteren. En van 17 uur 30 tot 18 uur 30 een concert met Jan de Smet. Van 19 tot 23 uur is er Rob Allaert, die viert zijn 10 jaar diaken met een concert van Rob's Golden Dream. Op zondag 7 juni van 10 tot 11 uur inhuldiging van de kinderkapel en een workshop voor kinderen. Van 11 tot 12 uur is er de Open Zondag en van 13 tot 15 uur verkenning van het Open Huis. Van 15 uur 30 tot 16 uur is er een stilte meditatie en van 16 uur 30 tot 17 uur 30 een orgelconcert met Peter Basmani. Van 18 tot 19 uur is er de slotreceptie. Alle evenementen zijn gratis en meer info vind je via www.parochieduffel.be/weekend. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Onder het stadsplein in Mortsel opent vanaf morgen een nieuwe afgesloten fietsenstalling. Buurtbewoners en mensen die in de buurt werken kunnen er voor €70 per jaar een plaats huren voor hun fiets of bakfiets. Er komen 118 extra plaatsen bij. In totaal is er in de ondergrondse parking nu ruimte voor 476 fietsen. Een deel is tijdens kantooruren voor stadspersoneel. Volgens de stad is er steeds meer vraag naar veilige fietsenstallingen. Mortsel telt nu 10 afgesloten buurtstallingen, goed voor zo'n 300 plaatsen.
4: Natuurpunt Aartselaar vraagt inwoners om zwaluwnesten aan huizen, schuren en andere gebouwen niet weg te halen. De vereniging deed die oproep via Facebook. Zwaluwen bouwen en gebruiken nu opnieuw hun nesten. Daarom mogen de nesten niet verstoord worden. Wie een zwaluwnest aan zijn woning of gebouw heeft, kan dat melden bij Natuurpunt Aartselaar. De vereniging wil inwoners zo aanmoedigen om de nesten te beschermen. Daarvoor is er ook een premie van €50.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het 16 graden. Dinsdag is er meer kans op buien. Het blijft iets frisser, met maxima rond 21 graden. De wind blijft meestal matig. Woensdag blijft het wisselvallig, met af en toe een korte bui, maar ook droge momenten. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

Het zijn de mannen met de losse polletjes die deze zondagmorgen zonder zorgen hebben afgetrapt op deze zondag 31 mei. I Can Keep My Hands Off You van de Dinky Toys. De 31ste mei of de 151ste dag van het jaar in de Gregoriaanse kalender. Hierna volgen er nog 214 dagen tot het einde van het jaar. Laat ons zeggen dat we stilaan maar zeker al in de helft zijn van 2026. En we moeten nog op vakantie vertrekken. Want de maand juni, juli en augustus, die begint dus vanaf morgen. Dit zijn de radio's met She Goes Nana.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zaterdagavond bingo's op 6 juni, 4 juli en 15 augustus. Telkens van 19 uur tot 23 uur 45. Het zijn leuke bingo's voor jong en oud met telkens 9 rondes en 50 prijzen. En 1 superronde met 10 mooie hoofdprijzen. Wie afvalt bij de superronde krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Ook tijdens de pauze is er een gratis tombola. Kostprijs van 1 boekje is 25 euro, dubbel boekje 45 euro en 3 dubbel boekje betaal je 60 euro. Deuren gaan open te 17 uur en de bingo die staat stipt om 19 uur. Deze evenementen vinden plaats in zaal Forum, Handelsstraat te Duffel. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: doet met mij. Het kan
1: niet. Oh my god, dit was uiteraard de hit van Camille bij ons op de radio. Vandaag zijn we 31 mei, we gaan even terug naar 1998. Toen maakte Gary Halliwell bekend dat ze de Spice Girls ging verlaten om te gaan werken aan een solo-carrière na interne strubbelingen in de groep The Spice Girls. Een van haar hits als solo-artiste was It's Raining Men. Die maakte ze in 2001 en dat was een cover van The Weather Girls.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

Mooi toch, al die hits, één na één bij jou op je radio, bij Regio Radio Zuidland. We draaien de Snow Patrol met Shut Your Eyes. Je tong rust nooit echt. Zelfs als je denkt dat hij stil ligt, is je tong constant subtiel in beweging. Spieren spannen zich, herpositioneren, houden de speekselstroom in balans. Je tong is een van de sterkste spieren in jouw lichaam. Relatief gezien dan toch. Ik ben er zeker van dat heel wat van onze luisteraars nu ook hun tong van links naar rechts laten gaan in hun mond. Dit zijn de Pretenders.

Faithless was dat met Insomnia. Als je dacht dat je alles al wist over dieren, wel heb ik nog wat voor je. Sommige soorten schildpadden die hebben een soort klierachtig systeem bij hun cloaca. Dat is een multifunctionele lichaamsopening waarmee ze onder water zuurstof opnemen. Het is niet helemaal ademen zoals wij het doen, maar functioneel komt het erop neer dat ze hun ademhaling deels via hun achterwerk kunnen regelen. En daar valt dus weinig aan toe te voegen. Dit is Johnny Cash met Ring of Fire.

0: planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zondag
1: bij Radio Zuidrand.
2: Zuidrand, het hart van onze regio.
1: Radio Zuidrand, agenda.
3: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de Vruchtelijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Een beetje raar dat we die plaat draaien op een zondagmorgen. Want als je inderdaad houdt van het nachtleven, dan lig je nu nog in je bed te stinken, denk ik. Alicia Bridges met I Love the Nightlife. We gaan er straks uit met The Tramps en Sing When the Strings of My Heart. En tot dan heb ik nog voor je Selena Gomez met Wolves.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Natuurpunt Aartselaar vraagt inwoners om zwaluwnesten aan huizen, schuren en andere gebouwen niet weg te halen. De vereniging deed die oproep via Facebook. Zwaluwen bouwen en gebruiken nu opnieuw hun nesten. Daarom mogen de nesten niet verstoord worden. Wie een zwaluwnest aan zijn woning of gebouw heeft, kan dat melden bij Natuurpunt Aartselaar. De vereniging wil inwoners zo aanmoedigen om de nesten te beschermen. Daarvoor is er ook een premie van €50.
4: Vanaf morgen start Elia met voorbereidende werken in de Fabiola-laan in Schelle. Er komt een nieuwe nutskabel tussen de Kapelstraat en het Kerkplein. Auto's kunnen blijven doorrijden. De snelheid wordt wel beperkt tot 30 km per uur. Fietsers en voetgangers moeten tijdens de werken soms oversteken naar de andere kant van de straat. In de eerste fase is de halte Kapelstraat richting Niel mogelijk moeilijk bereikbaar. Ze wordt dan misschien niet bediend. In de derde fase blijven alle haltes bereikbaar. De grote heraanleg van de Fabiola-laan start voorlopig eind 2026.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het 16 graden. Dinsdag is er meer kans op buien. Het blijft iets frisser, met maxima rond 21 graden. De wind blijft meestal matig. Woensdag blijft het wisselvallig, met af en toe een korte bui, maar ook droge momenten. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

De Bellstars met Sign of the Times. Welkom trouwens in deel nummer 2 van Zondagmorgen zonder zorgen. Op de laatste zondag van de maand mei. We zijn vandaag 31 mei. Ik heb in deel nummer 2 nog muziek bij voor je. Van Bruce Springsteen of The Boss met Dancing in the Dark. De Purple Disco Machine komt voorbij. En Doe Maar en Laidback met The Baker Man. Maar we beginnen met Roxy Music. Dit heet Dance Away. Yeah.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvzw.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Zuidrand, generaties aan goede muziek.

Het zou zomaar een plaat over zichzelf kunnen zijn. Justin Bieber met Baby, er net nog Doe Maar uit Nederland met Pa. Rode ogen na het zwemmen, die komen niet door de kloor. Als je rode ogen krijgt na een duik in het zwembad, dan komt die niet door een te hoog kloorgehalte in het water. Nee, helaas worden rode ogen veroorzaakt door de flinke hoeveelheid urine in een zwembad. Misschien is kopje ondergaan dan toch niet zo lekker fris als we allemaal dachten. Dit is The Bulls met Dancing in the Dark.

Doen het nog, Gwen Stefani en Akon met The Sweet Escape. En dit was Donna Summer met She Works Hard for the Money. Je deelt 60% van je DNA met een banaan. Over bananen gesproken, qua genetisch materiaal lijkt je meer op die gele kromme vrucht dan je zou denken. Ongeveer 60% van je DNA is identiek zelfs. Met muizen deel je zelfs meer dan 80%. Dat zegt minder over uiterlijk dan over fundamentele biologische processen. Toch blijft het bizar om te weten dat jij en een banaan wel eens genetische familie zouden kunnen zijn. Dit is Roxanne.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

fashion.

Fleisch in de Pan met Hey Sint-Pieter. Dit was hem alweer, deel nummer 2 van Zondagmorgen zonder zorgen op de laatste zondag van de maand mei, oftewel 31 mei. Zo dadelijk wens ik je veel plezier bij collega Dave en met de andere jocks hier op de radio op zondagnamiddag. Wij gaan eruit straks met Kansas Dust in Wind. We hebben nog CC Peniston bij met Finally en we beginnen met Rolls Royce. Graag tot volgende week zondag. Maak er alvast nog een prettig weekend van.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Haal je beste dansbenen maar al boven, want op vrijdag 5 juni verwelkomen we jullie graag op de eerste gratis editie van Reet Danst in 2026. Kom samen met familie, vrienden of collega's het weekend goed inzetten op de gratis afterwork in het park van Reet op vrijdag 5 juni met start te 18 uur 's avonds en dat tot 12 uur 's nachts. De inkom is gratis. Er wordt eten voorzien. Park van Reet vind je aan de Koningin Astridlaan nummer 4 te Rumst. Info vind je ook via www.barzomer.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.
2: De grootste hits van vandaag
3: en vroeger.
2: U luistert naar regionale radio
3: Zuidland.
4: Jouw regio, jouw radio.
2: Zuidland.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Wilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Natuurpunt Aartselaar vraagt inwoners om zwaluwnesten aan huizen, schuren en andere gebouwen niet weg te halen. De vereniging deed die oproep via Facebook. Zwaluwen bouwen en gebruiken nu opnieuw hun nesten. Daarom mogen de nesten niet verstoord worden. Wie een zwaluwnest aan zijn woning of gebouw heeft, kan dat melden bij Natuurpunt Aartselaar. De vereniging wil inwoners zo aanmoedigen om de nesten te beschermen. Daarvoor is er ook een premie van €50.
4: Vanaf morgen start Elia met voorbereidende werken in de Fabiola-laan in Schelle. Er komt een nieuwe nutskabel tussen de Kapelstraat en het Kerkplein. Auto's kunnen blijven doorrijden. De snelheid wordt wel beperkt tot 30 km per uur. Fietsers en voetgangers moeten tijdens de werken soms oversteken naar de andere kant van de straat. In de eerste fase is de halte Kapelstraat richting Niel mogelijk moeilijk bereikbaar. Ze wordt dan misschien niet bediend. In de derde fase blijven alle haltes bereikbaar. De grote heraanleg van de Fabiola-laan start voorlopig eind 2026.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het 16 graden. Dinsdag is er meer kans op buien. Het blijft iets frisser, met maxima rond 21 graden. De wind blijft meestal matig. Woensdag blijft het wisselvallig, met af en toe een korte bui, maar ook droge momenten. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Tijd voor de junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren. Dorpsdag en bierproeverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de Dorpsdag ook de bierproeverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid.

0: Stijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Onder het stadsplein in Mortsel opent vanaf morgen een nieuwe afgesloten fietsenstalling. Buurtbewoners en mensen die in de buurt werken kunnen er voor €70 per jaar een plaats huren voor hun fiets of bakfiets. Er komen 118 extra plaatsen bij. In totaal is er in de ondergrondse parking nu ruimte voor 476 fietsen. Een deel is tijdens kantooruren voor stadspersoneel. Volgens de stad is er steeds meer vraag naar veilige fietsenstallingen. Mortsel telt nu 10 afgesloten buurtstallingen, goed voor zo'n 300 plaatsen.
4: In Lieren en Koningshoekt deden 44 buurten mee aan Burendag. Bewoners zetten een stoel buiten en kwamen samen voor een gezellige babbel met hun buren. De stad zet al 5 jaar in op Burendag. Ze wil zo buurten sterker en warmer maken. Dit jaar lag de nadruk op zorgzame buurten. Deelnemers kregen een Burendagbox met lekkers en een sticker met de tekst: "Hey, ik ben graag een zorgzame buur voor je." Volgens schepen Annemie Goris kan zorg klein beginnen. Een luisterend oor of helpende hand kan al veel betekenen.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het 16 graden. Dinsdag is er meer kans op buien. Het blijft iets frisser, met maxima rond 21 graden. De wind blijft meestal matig. Woensdag blijft het wisselvallig, met af en toe een korte bui, maar ook droge momenten. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag. Met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids. En wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel. En kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

might know of the original sin.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zaterdagavond bingo's op 6 juni, 4 juli en 15 augustus. Telkens van 19 uur tot 23 uur 45. Het zijn leuke bingo's voor jong en oud met telkens 9 rondes en 50 prijzen. En 1 superronde met 10 mooie hoofdprijzen. Wie afvalt bij de superronde krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Ook tijdens de pauze is er een gratis tombola. Kostprijs van 1 boekje is 25 euro, dubbel boekje 45 euro en 3 dubbel boekje betaal je 60 euro. Deuren gaan open te 17 uur en de bingo die start stipt om 19 uur. Deze evenementen vinden plaats in zaal Forum, Handelsstraat te Duffel. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Natuurpunt Aartselaar vraagt inwoners om zwaluwnesten aan huizen, schuren en andere gebouwen niet weg te halen. De vereniging deed die oproep via Facebook. Zwaluwen bouwen en gebruiken nu opnieuw hun nesten. Daarom mogen de nesten niet verstoord worden. Wie een zwaluwnest aan zijn woning of gebouw heeft, kan dat melden bij Natuurpunt Aartselaar. De vereniging wil inwoners zo aanmoedigen om de nesten te beschermen. Daarvoor is er ook een premie van €50.
4: Vanaf morgen start Elia met voorbereidende werken in de Fabiola-laan in Schelle. Er komt een nieuwe nutskabel tussen de Kapelstraat en het Kerkplein. Auto's kunnen blijven doorrijden.

0: rijden. De snelheid wordt wel beperkt tot 30 km per uur. Fietsers en voetgangers moeten tijdens de werken soms oversteken naar de andere kant van de straat. In de eerste fase is de halte Kapelstraat richting Niel mogelijk moeilijk bereikbaar. Ze wordt dan misschien niet bediend. In de derde fase blijven alle haltes bereikbaar. De grote heraanleg van de Fabiola-laan start voorlopig eind 2026. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het 16 graden. Dinsdag is er meer kans op buien. Het blijft iets frisser, met maxima rond 21 graden. De wind blijft meestal matig. Woensdag blijft het wisselvallig, met af en toe een korte bui, maar ook droge momenten. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en informatie, de perfecte combinatie. Radio Zuidrand.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en Actua op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is het Open Kerkenweekend, het Open Huis aan de Mijlstraat 108 De Duffel. Met op vrijdag 5 juni van 20 tot 21 uur 30 Rick Torres over kerk, geloof en humor. Op zaterdag 6 juni van 11 tot 12 vernissage De Pelikaan en anderen van 14 tot 15 uur 45 verkenning van het Open Huis van 16 tot 17 uur. Atelier Hoe Zinvol Mediteren. En van 17 uur 30 tot 18 uur 30 een concert met Jan de Smet. Van 19 tot 23 uur is er Rob Allaert. Die viert zijn 10 jaar diaken met een concert van Rob's Golden Dream. Op zondag 7 juni van 10 tot 11 uur inhuldiging van de kinderkapel en een workshop voor kinderen. Van 11 tot 12 uur is er de Open Zondag. En van 13 tot 15 uur verkenning van het Open Huis. Van 15 uur 30 tot 16 uur is er een stilte meditatie en van 16 uur 30 tot 17 uur 30 een orgelconcert met Peter Pasmani. Van 18 tot 19 uur is er de slotreceptie. Alle evenementen zijn gratis en meer info vind je via www.parochieduffel.be/weekend. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: 46 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Natuurpunt Aartselaar vraagt inwoners om zwaluwnesten aan huizen, schuren en andere gebouwen niet weg te halen. De vereniging deed die oproep via Facebook. Zwaluwen bouwen en gebruiken nu opnieuw hun nesten. Daarom mogen de nesten niet verstoord worden. Wie een zwaluwnest aan zijn woning of gebouw heeft, kan dat melden bij Natuurpunt Aartselaar. De vereniging wil inwoners zo aanmoedigen om de nesten te beschermen. Daarvoor is er ook een premie van €50.
4: Vanaf morgen start Elia met voorbereidende werken in de Fabiola-laan in Schelle. Er komt een nieuwe nutskabel tussen de Kapelstraat en het Kerkplein. Auto's kunnen blijven doorrijden. De snelheid wordt wel beperkt tot 30 km per uur. Fietsers en voetgangers moeten tijdens de werken soms oversteken naar de andere kant van de straat. In de eerste fase is de halte Kapelstraat richting Niel mogelijk moeilijk bereikbaar. Ze wordt dan misschien niet bediend. In de derde fase blijven alle haltes bereikbaar. De grote heraanleg van de Fabiola-laan start voorlopig eind 2026.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het 16 graden. Dinsdag is er meer kans op buien. Het blijft iets frisser, met maxima rond 21 graden. De wind blijft meestal matig. Woensdag blijft het wisselvallig, met af en toe een korte bui, maar ook droge momenten. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaalvoetbalclub Hoven organiseert op zaterdag 6 juni de 8e editie van de Nick Steegman Cup, een outdoor minivoetbaltoernooi. We organiseren het toernooi ook dit jaar in samenwerking met KFC Lint, een club waar Nick vele jaren actief is geweest. Het toernooi gaat door op het kunstgrasveld gelegen te Lerentveld 35A te Lint. Er zijn twee divisies, competitief en voor de fun. Wedstrijden 5 tegen 5, 4 spelers, 1 doelman. Ploegen, zowel heren als gemengd. Bij de inschrijving kies je zelf in welke divisie je ploeg deelneemt. Inschrijven doe je via www.tournifyapp.com/live/Nick Steegmans Cup 2026 of via de app van Tournify. Graag tot binnenkort. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.
3: Is dat wat?

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren. Dorpsdag en bierproeverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de Dorpsdag ook de bierproeverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend
0: bij Radio Zuidrand.

0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidland.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
2: Onder het stadsplein in Mortsel opent vanaf morgen een nieuwe afgesloten fietsenstalling. Buurtbewoners en mensen die in de buurt werken kunnen er voor €70 per jaar een plaats huren voor hun fiets of bakfiets. Er komen 118 extra plaatsen bij. In totaal is er in de ondergrondse parking nu ruimte voor 476 fietsen. Een deel is tijdens kantooruren voor stadspersoneel. Volgens de stad is er steeds meer vraag naar veilige fietsenstallingen. Mortsel telt nu 10 afgesloten buurtstallingen, goed voor zo'n 300 plaatsen.
5: In Lier en Koningshoikt deden 44 buurten mee aan Burendag. Bewoners zetten een stoel buiten en kwamen samen voor een gezellige babbel met hun buren. De stad zet al 5 jaar in op Burendag. Ze wil zo buurten sterker en warmer maken. Dit jaar lag de nadruk op zorgzame buurten. Deelnemers kregen een Burendag-box met lekkers en een sticker met de tekst: "Hey, ik ben graag een zorgzame buur voor je." Volgens schepen Annemie Goris kan zorg klein beginnen. Een luisterend oor of helpende hand kan al veel betekenen.
2: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het 16 graden. Dinsdag is er meer kans op buien. Het blijft iets frisser, met maxima rond 21 graden. De wind blijft meestal matig. Woensdag blijft het wisselvallig, met af en toe een korte bui, maar ook droge momenten. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Net 4 uur geweest op deze zondag namiddag. I don't want to wait. Wel, je hoeft niet te wachten op de grote hits. Die heb ik voor jou tot 7 uur vanavond. What?

Een beetje disco op zijn tijd, op deze zondag namiddag. Vandaag nemen wij in stijl afscheid van de maand mei. Er staat ons ongetwijfeld een prachtige maand juni te wachten. Dit zijn nog Kleimans en Van Geel, deze Bordeaux.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

Lekker funky hier. Deze laatste dag van de maand mei. Straks gaan we even kijken wat er op deze laatste dag van deze maand zowel in de krant stond. Ik heb nog eerst deze grote hit van Ed Sheeran en Camera.

31 mei vandaag, een aardbeving met de kracht van 7,8 was er op de schaal van Richter. Die eiste 66.000 doden in Peru. Veel Peruvianen wijten een ramp aan de kernproef die Frankrijk een dag eerder in de Stille Oceaan heeft genomen en dat ze vandaag in 1970. De opening was er van de Kennedy-tunnel, de 690 meter lange tunnel onder de Schelde ten zuiden van Antwerpen en dat vandaag in 1969. Het sprookjesbos De Efteling in Kaatsheuvel wordt geopend en dat in 1952 en de Titanic wordt te water gelaten en dat vandaag in 1911.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuid-Holland.

Als je graag zou willen weten welke beroemdheden er jarig zijn vandaag, zeker ook blijf luisteren. Dat weet ik straks, zo ergens tussen 5 en 6 uur te vertellen. Dit hier is nog Die on This Hill.

0: Het nieuws, dat komt er zo aan om 5 uur. Dan weet je ook weer wat er allemaal gebeurt hier in de regio. Dit uur besluiten we met een Franse chanson van Gérard Lenormand. Deze Voici les clés. Graag tot zo dadelijk.
1: Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Natuurpunt Aartselaar vraagt inwoners om zwaluwnesten aan huizen, schuren en andere gebouwen niet weg te halen. De vereniging deed die oproep via Facebook. Zwaluwen bouwen en gebruiken nu opnieuw hun nesten. Daarom mogen de nesten niet verstoord worden. Wie een zwaluwnest aan zijn woning of gebouw heeft, kan dat melden bij Natuurpunt Aartselaar. De vereniging wil inwoners

0: zo aanmoedigen om de nesten te beschermen. Daarvoor is er ook een premie van 50 euro.
1: Vanaf morgen start Elia met voorbereidende werken in de Fabiola-laan in Schelle. Er komt een nieuwe nutskabel tussen de Kapelstraat en het Kerkplein. Auto's kunnen blijven doorrijden. De snelheid wordt wel beperkt tot 30 km per uur. Fietsers en voetgangers moeten tijdens de werken soms oversteken naar de andere kant van de straat. In de eerste fase is de halte Kapelstraat richting Niel mogelijk moeilijk bereikbaar. Ze wordt dan misschien niet bediend. In de derde fase blijven alle haltes bereikbaar. De grote heraanleg van de Fabiola-laan start voorlopig eind 2026.
0: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het 16 graden. Dinsdag is er meer kans op buien. Het blijft iets frisser, met maxima rond 21 graden. De wind blijft meestal matig. Woensdag blijft het wisselvallig, met af en toe een korte bui, maar ook droge momenten. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
3: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

0: Miles on it. Ja, Zuidrand, zet je in beweging met deze Miles on it. Het komende uur gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

dat is een echte vrolijke evergreen, hè? Paul Severs en deze, zeg eens meisje. En dit nummer werd geschreven toen Ello Black net zijn job kwijt was. Echt waar. Heel toepasselijk dus, hè? Deze I Need a Dollar.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

Voor wat de jarige betreft hebben we één persoon gevonden en dat is namelijk Clint Eastwood. Dat is een Amerikaans filmacteur, is ook filmproducent, filmregisseur en politicus. Hij wordt er vandaag 96.

Gary Heggers, dat is de koning van het optimisme. Dit werd terecht een grote hit voor hem. Morgen weer een dag en zo is dat natuurlijk. Morgen weer een nieuwe maand ook trouwens. Hè. Even naar de hitparade met Damiano David. Deze The First Time.

Ja, dat is best ook wel een leuke versie van Fast Car. En zo is het bijna 6 uur geworden. Het nieuws, dat komt er ook weer aan, zo dadelijk. En ik heb nog een classic uit de jaren 70, geloof ik. The Carpenters en Top of the World.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Natuurpunt Aartselaar vraagt inwoners om zwaluwnesten aan huizen, schuren en andere gebouwen niet weg te halen. De vereniging deed die oproep via Facebook. Zwaluwen bouwen en gebruiken nu opnieuw hun nesten. Daarom mogen de nesten niet verstoord worden. Wie een zwaluwnest aan zijn woning of gebouw heeft, kan dat melden bij Natuurpunt Aartselaar. De vereniging wil inwoners zo aanmoedigen om de nesten te beschermen. Daarvoor is er ook een premie van €50.
4: Vanaf morgen start Elia met voorbereidende werken in de Fabiola-laan in Schelle. Er komt een nieuwe nutskabel tussen de Kapelstraat en het Kerkplein. Auto's kunnen blijven doorrijden. De snelheid wordt wel beperkt tot 30 km per uur. Fietsers en voetgangers moeten tijdens de werken soms oversteken naar de andere kant van de straat. In de eerste fase is de halte Kapelstraat richting Niel mogelijk moeilijk bereikbaar. Ze wordt dan misschien niet bediend. In de derde fase blijven alle haltes bereikbaar. De grote heraanleg van de Fabiola-laan start voorlopig eind 2026.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. In de nacht wordt het 16 graden. Dinsdag is er meer kans op buien. Het blijft iets frisser, met maxima rond 21 graden. De wind blijft meestal matig. Woensdag blijft het wisselvallig, met af en toe een korte bui, maar ook droge momenten. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
6: Het komende

Het komende uur gaan we even kijken wat je allemaal kan beleven binnenkort bij Afasdoom. De kalender die heb ik voor je. Christophe die komt ook nog langs rond 6:30. En we gaan ook even kijken wat er vandaag in 1978 op nummer 1 stond. In

Even kijken wat er binnenkort allemaal te beleven is in Afasdoom, het vroegere sportpaleis. De Pussycat Dolls die gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Dan is er ook nog Milk Inc. vanaf vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms, editie 2026, is er ook weer vanaf vrijdag 20 november. André Rieu die gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op 10 januari. En dan is er ook nog Meteor met 10 jaar Meteor. En dat op woensdag 5 mei 2027.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

De zomer wordt waarschijnlijk warmer dan normaal. Dat voorspellen twee grote weermodellen. Volgens het Amerikaanse model stijgt de gemiddelde temperatuur in ons land met 0,5 tot 1 graad. In bijna heel Europa wordt het warmer. Alleen Scandinavië lijkt daar minder last van te hebben. Ook het Europese weermodel verwacht een warme zomer. Dat model ziet zelfs een afwijking van 1 tot 2 graden in ons land en een groot deel van Europa.

0: Grote hits voor Snow Patrol. En Christophe is er ook weer. Die gaat jou alles vertellen over een grote hit van de OJ's. I Love Music.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: Ondanks dat het nummer I Love Music van de OJ's uit 1975 in de States en Engeland dikke hitscores behaalde, kwam het bij onze noorderburen echter niet verder dan 6 weken tipparade. Zonde toch, want dit is eigenlijk een pure Philly sound op zijn best. I Love Music was trouwens een liefdesverklaring aan muziek in al haar vormen en facetten. De track was een uitbundige viering van ritme, groove en levenslust, gedreven door een funky bassline, strakke blazes en de kenmerkende harmonieën van het trio uit Ohio. De single werd zowel geschreven als geproduceerd door het legendarische duo Kenny Gamble en Leon Huff, de godfathers van de Philadelphia sound. Met I Love Music wisten ze bovendien hun soulvolle stijl naadloos te mengen met de opkomende disco-trend. Met als resultaat een dansvloerknaller met een strakke productie die zijn tijd ver vooruit was. De OJ's behaalden de 5e plek in Amerika en ook in Engeland was I Love Music met een 13e plek succesvol. Maar bij onze noorderburen bleef het slechts 6 weken steken in de tipparade.

Wat stond er vandaag in 1978 op nummer 1? Wel, de Rivers of Babylon werd in 1978 een wereldhit voor Bonnie M. In onder meer Europa werd Rivers of Babylon een nummer 1 hit. Het groeide uit tot een van de bekendste nummers van Bonnie M. En blijft tot op vandaag een echte klassieker uit de jaren 70. Dus ik zou zeggen, geniet er nog eens van. Dit stond vandaag in 1978 op nummer 1.

0: Een amazinger uit de jaren 70. En als je er niet genoeg van kan krijgen, dan heb ik goed nieuws. Want zo dadelijk is er nog veel meer jaren 70 in 70s at 7. Maak er nog een fijne zondag van en heel graag tot aanstaande zaterdag.
1: Clap your hands now.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Goeie avond.
2: Dit is Radio Zuidland. 70s at 7.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: It is at 8.
3: This generation rules the nation with Russian.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, hier zijn we weer. Weer op de twee laatste uurtjes van de zondagavond en het einde van het weekend. Hier zijn we weer met het Zondereiland met Luc van Tielt. We gingen van start met een nummer van bij ons van Hooverphonic en The World Is Mine. En ik heb hier heel wat plaatjes in mijn Zondereiland gestopt. Onder andere van Phil Collins, zoals deze, en I Missed Again.

Ja, ja, je kent mij ondertussen al. Geen zonder eiland, zonder wat van die Britse oude klassiekers. Dit was er eentje uit 1977 van Fleetwood Mac en Don't Stop. Onze volgende is ook uit de 70s en ook een klassieker uit Brittannië. Het is David Bowie met een minder bekend nummer. Hier is hij met Young Americans.

Eentje uit haar debuutalbum uit 1983, moet het geweest zijn als ik me niet vergis. Madonna was dat, met Burning Up. Tijd voor een Vlaamse klassieker. Nou ja, klassieker. Het nummer is van 2014, dus zo klassiek is het nu ook weer niet. In elk geval, hier is Bart Herman en Laat haar gaan.

Een klassieker van Brian Ferry, of was het Roxy Music? Eén van de twee, wie zal het zeggen? More Than This. We blijven nog even hangen in Engeland. En, ik heb een plaat bij die ik al heel lang in mijn bezit heb. Sinds de jaren 80, sinds eind jaren 80 eigenlijk. En het was destijds een beetje een obscuur bandje uit Londen. Maar ze zijn eigenlijk uitgegroeid tot een festival hot item. Ik heb het over The Godfathers en hun debuutalbum Bird School Work Dead. Hier zijn ze met If I Only Had Time.

Een 80s klassieker was dat van de Pointer Sisters met Automatic. Ons volgende nummer is van The Scabs. Het is ook al een van hun oudere nummers, een nummer uit 1990. Hier zijn ze met Barkeep. MUZIEK

Pat Benatar was dat uit 1984 met Love is a Battlefield. En ik zat destijds in het vierde of het vijfde middelbaar, ik wil het kwijt zijn. En wij hadden een leerkracht van wijnkennis en die noemden wij de Trizé. En nadat dit liedje regelmatig op de radio kwam, omdat het een hit was, dan veranderde zijn bijnaam van Trizé in Battlefield. Hier zijn de Commodores, Going to the Bank.

een genietertje, zoals ze zeggen. Alleen voor mezelf dan toch. Een nummer van Santana. Deze Written in Sand uit 1987. Hier is er eentje van bij ons in het Frans van Axelrad en Je t'attends.

The Waterboys waren dat met The Hole of the Moon. Bijna 11 uur. Ik heb er nog eentje klaarstaan van Talk Talk met Life's What You Make It. Ik ben er straks terug met deel 2 van het Zoldereiland. Tot straks.

0: een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, De Nijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenijl.be. Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, hey, hier zijn we terug met het tweede deel van het Zoldereiland. Welkom in deel 2. We gaan nog door tot en met middernacht. Het was er eentje van de Red Hot Chili Peppers met Other Side. En het rommelmarktseizoen is weer begonnen. Ik ben weer volop op jacht naar nieuwe muziekjes en nieuwe cd's. En ik heb al een kleine slag binnengehaald vorig weekend. Zoals deze van Admiral Freebie en The Land of Lack.

Een Noorse discoklassieker, dat kom je niet zo vaak tegen. Uit 1978 was dat Leif Garrett en I Was Made for Dancing. Onze volgende is van James Blunt en die zit het op een zuipen. Bartender. It's a little after midnight, there's a couple in the corner and I wonder what he said because

0: Een zomerklassieker uit de zomer van 1994. De 10 om te zien zomer van 1994. Christophe was dat zo met Terug naar de Zon. Back to the 80s, dat doen we met Paul Hardcastle met een klassieker. Hier is hij met 19.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting.

Muziek uit de Rocky V film uit 1985 was dat. Survivor met Burning Heart. En we blijven nog wat hangen in de jaren 80, want het was daar goed naar het schijnt. Hier is Spandau Ballet en Revenge for Love.

Golden Brown was dat van The Stranglers, een nummer uit 1981. Ik heb er hier nog een uit 1981, maar van een heel ander kaliber. Het is een nummer van Prince met Let's Work en ik denk niet dat hij letterlijk werken bedoelt. Hier is hij.

Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Van de Herman's Hermits was dat, een nummer uit 1963. En ze kwamen uit Manchester en dat was duidelijk te horen, want de zanger had wat moeite om zijn accent te verbergen. Hier zijn de Lemonheads met een nummer van Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson.

Dure koffie was dat van The Strangers. En ik heb hier wat zitten zoeken naar dat origineel nummer. En ik ben er bijna zeker van dat het van Trinity was. Iets van A Million in One, Two, Three of zoiets. Maar ik heb het niet. Helaas kan ik het niet laten horen momenteel. Dan maar een Belgische klassieker. Een vergeten klassieker van Tonic uit 1980. En Dancing in the Moonlight.

Voor wie het niet moest weten, I Love You was dat van Yellow. En hiermee zit het Zonder Eiland er weer bijna helemaal op voor vandaag. Ik ben er graag terug volgende week met een nieuw Zonder Eiland. Uiteraard, en hier is er nog een van Seal en Crazy. Tot volgende week. Bye bye.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.